0: Mädels bloot. Het naakte ochtendlicht ligt niet. En ik heb nog een kwart voor straks.
1: Fuck is spooky, nigga.